laat is maar de blok die ze heet. Al het geld is maar papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens,

porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat, want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: kwijt.
1: Je raakt niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?

Stadtwerk, Affede, Benedeleo, Drüte, Moluk, Persingen, Overasselt, Alferna, Hoofdbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

Wat is er van al mijn dromen gekomen? Wie kan ik nog op zijn woorden geloven? Wil ik een kind op de aarde zetten? Wat klopt er nog?